Die een en enigste bok van Blerk van Delarey tot nou. Bring ons uit by so 11 minute voor 11 uur by die van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam by Dewald Verleen. En ek keer nog saam vir so om en by 2 ure en ons het nog baie goeie muziek wat voorlee. Ons gaan hierdie uur nou klaarmaak met die muziek van die Carpenters, Droomsyndroom, die Chiffons en Pieter Koen.

The Mamas and Papas, Monday, Monday, voor het, Luke Bryan, The Mind of a Country Boy. Christian Boardman is volgende op ons van Stereo, ek het vir jou, sy is net pap sopnat.

Baie bekende en dan so'n bietjie reggae muziek, en het was Bob Marley met Buffalo Soldier, voor het Christian Bartman sy pap sopnat. Kwart voor 12 van ons tyd vir die laaste drie snitte, voordat ons uitkom by ons laat aan doordenking. Ons gaan begin met Lali's Applaus, maar sê ek het so'n bietjie Billy Idol en Generation X daarna, Dancing With Myself, en ons gaan die uur uitspeel met Lauren Daigle, Hold On To Me.

En ek maak vir oggend klaar met my gunsteling op die oomblik. Ella Langley, Choosing Texas. Van my Dewald Vleuen, totdat ons vanaand 9 uur weer gesels, geniet jou Saterdag. Tot dan, voorspoed, sterkte en mooi loop.